0: Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het land inwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijf jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties, zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. De rondleiding belicht de persoonlijke verhalen van de 281 op de begraafplaats begraven militairen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC... die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus... niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt... niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd... en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken... waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal... en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel... na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats... en was eerder burgemeester van Terneuzen... waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen... tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jaren coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en op zondag van 11 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met ernstig letsel. Bij het ongeval in Sambeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser zwaar gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De uitspraak volgt over 14 dagen. Het ministerie van de Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Kruidstoegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer... weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van ja, wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 15.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: De single Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is door het duo zelf geschreven en gaat over verliefdheid, onzekerheid en de vraag wat er gebeurt als het misloopt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Davri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri-techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Agenda.
1: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met ernstig letsel. Bij het ongeval in Sambeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser zwaar gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De uitspraak volgt over 14 dagen. Het ministerie van de Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. We hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar we een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan, waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtrends, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.
3: De nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor en 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het nummer Better Than Ever van Jared Grant viert hoe de liefde tussen Jared en zijn vrouw na een zware periode sterker is dan ooit. Better Than Ever. Marvin Gaye-achtige zwoelheid spat er vanaf met warme vocalen en een groovy, intieme sfeer.

0: Land van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met ernstig letsel. Bij het ongeval in Sambeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser zwaar gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De uitspraak volgt over 14 dagen. Het ministerie van de Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen, ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook, met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het een mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het doopsfeest vindt plaats aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen-Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziekactiviteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met ernstig letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser zwaar gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De uitspraak volgt over 14 dagen. Het ministerie van de Economische Zaken en Klimaat heeft de campagne Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie gelanceerd. Ter voorbereiding van bedrijven op noodsituaties zoals stroom- en internetuitval. Bedrijven worden aangemoedigd om een draaiboek op te stellen, waarin essentiële mensen, producten en systemen worden vastgelegd. De campagne loopt tijdens de Nationale Draaiboekenweek. Stichting Overloon War Chronicles organiseert op zaterdag 23 mei een gratis rondleiding op Overloon War Cemetery, die om 14 uur begint. Deze activiteit is onderdeel van de internationale War Graves Week van 16 tot en met 24 mei 2026. Tijdens de rondleiding worden persoonlijke verhalen van de 281 begraven militairen gedeeld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Kruidstoegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is toen een tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerden zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat wij 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Voicemail van de Nederlandse pop-rockband Rondé gaat over bedrog en loslaten. X is een master of disguise. Die loopt.

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik ben niet meer bang van Hanna May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hanna May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slager.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sandbeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sandbeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sandbeek. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van 30 Omroep Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Ook regionale producties en jeugdtheater zijn vertegenwoordigd. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. Het weekendweer in het Land van Kuik tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien, vooral in de ochtend, en kans op lichte grondvorst in de nacht. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.
2: En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Seth. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er recht uit de koe, hè?
1: Ja, we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuip en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En dat ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Dat is naast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants, onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergaton, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 20 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Knopend Galder, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Land van Kuik.
1: Agenda. Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en half 1 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor €5. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.
0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
2: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van 1300 op Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Ook regionale producties en jeugdtheater zijn vertegenwoordigd. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. Het weekendweer in het Land van Kuik tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien, vooral in de ochtend, en kans op lichte grondvorst in de nacht. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden.

0: Zondag wordt zonniger met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder.
1: Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.
2: En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kaak.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hoogte 5 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: AZ7 Toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gaven of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Gaven ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Alle onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend, niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving, die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken, zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in een recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Gaven, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Leende, 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Afrit Toden en knooppunt Markiezaad, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. de makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
14: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en op zondag van 11 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Er zijn ook regionale producties en jeugdtheater. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek neemt toe. Het weekendweer in het Land van Kuik tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien en kan het enkele graden kouder aanvoelen. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt het zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Marhees een kwartier vertraging, voor Maastricht Airport 10 minuten. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hogeheide 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg voor Ulvenhout 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar we een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is toen een tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer... weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtrends, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: In Dark Before the Dawn van de band Sommieux draait het om hoop houden in een zware periode. Aftellen tot betere tijden en wachten op het eerste licht.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Leende is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier vertraging. En op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaad sta je ook in de file daar 10 minuten op onthoud. Verder is het erg druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 Duitse grens Roermond voor de aansluiting met de A73. Daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
1: Young Gun Silver Fox bracht recent het live album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album. De live versie dus. Bij Omroep

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Er zijn ook regionale producties en jeugdtheater. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek neemt toe. Het weekendweer in het land van Kuik tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien en kan het enkele graden kouder aanvoelen. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt het zonniger met maxima van

0: 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het sleeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. En het is druk richting de outlet in Roermond op de N280 Duitse grens Roermond. Tussen de grens en de aansluiting met de A73 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken. Ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. En die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een lange file op de N280 München-Gladbach-Roermond. Vanaf de Duitse grens tot de A73 is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2190.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Er zijn ook regionale producties en jeugdtheater. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek neemt toe. Het weekendweer in het land van Kuik tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien en kan het enkele graden kouder aanvoelen. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt het zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sambeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het sleeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom staat een file bij Willemstad. Je hebt daar 10 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach richting Roermond vanaf de Duitse grens tot de aansluiting met de A73 een uur vertraging. Er zijn veel Duitsers op weg naar de outlet in Roermond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: AZ7 Toekomst eruit. Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Grave of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voor sorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Grave ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Al onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend, niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving, die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken, zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in de recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze COA-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het COA en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Grave, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.
2: Noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
8: Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen. Maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Maastricht Airport. Vanaf Eurmond is de vertraging een kwartier. En op de N280 Duitse grens Roermond voor de aansluiting met de A73 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
13: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
14: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het doopsfeest vindt plaats aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en kindermiddag de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort en de Maastraat 20 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg-Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale producties en evenementen, zoals een benefietconcert voor Parkinson-onderzoek, staan ook op de agenda. Jeugdtheater krijgt extra aandacht met gesponsorde kaarten voor kinderen. Het weekend weer in het land van Kuik. Tijdens hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien, vooral in de ochtend, en kans op lichte grondvorst in de nacht. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond en Maastricht Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: druk van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen of dat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je dit.

0: beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
2: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
14: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Such a beautiful song, kan je ook zeggen. Hè? Talk Talk was dit met Such a Shame hier in Afslag LVC. Het is vandaag 14 mei 2026 en het is niet zomaar een donderdag. Nee, het is vandaag Hemelvaartsdag. En met hemelvaart, beminde gelovigen, vieren wij dat Jezus Christus na zijn opstanding met Pasen na 40 dagen is opgerezen naar de hemel en daarmee afscheid neemt van de aarde en terugkeert tot God, zijn Vader.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
0: Bij feest hoor ook altijd muziek.
2: En
0: een
2: snel
0: beetje
2: naar huis.
0: Ja, snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: plaat die Right Night Feeling. Maar ik had even gedacht dat ze nog wel zouden gaan zingen. Maar dat valt eventjes vies tegen. Nou, dan kunnen we ook wat eruit schuiven en dan gaan we even naar de verkeersinformatie kijken. Over verkeersinformatie gesproken, er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand rondom het Land van Kuik. Je kan hier gewoon lekker doorrijden. Dus tot zover de verkeersinformatie.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Debbie Gibson met Foolish Beat op je radio. Een klein beetje rust, hè, met deze hemelvaartsdag. Deze 14e mei 2026. Zometeen gaan we trouwens kijken in de agenda van het Land van Kuik. Maar we hebben nog heel veel muziek voor je onderweg. Zoals deze van 10cc. Ze zingen dat ze niet verliefd zijn. I'm not in love.

0: Ja, dat kan je dan wel zeggen. I'm not in love. Maar als je dit soort prachtige platen maakt, ja, volgens mij geloof ik het toch niet helemaal dan. Ja, het is volgens mij toch dat je dan in de ontkenningsfase zit een beetje. 10cc en I'm not in love, hoorde je. Zometeen hebben we nog voor je onderweg Smokey. We hebben nog The Pretenders en Denise Williams. Die komt er ook nog aan. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor 5 euro. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Glass and Pocket van de Pretenders hier in Afslag LVC. Zometeen tijd voor het streeknieuws van half vijf alweer. Zo snel gaan die dingen. En dan kijken we ook eventjes naar het weerbericht en naar het verkeer. Alhoewel, het verkeer, dat stelt niet zoveel voor. Even nog een plaatje. Smokey and Living Next Door to Alice.

0: Ja, de enige echte originele Smokey hoorde je natuurlijk. En Living Next Door to Alice. Er kwam later nog een Nederlandse versie van uitgevoerd door Peter Koelewijn. En dat heette toen Gompie. En Alice, who the fuck is Alice? Goed, ja, het verhaal is eigenlijk een beetje soortgelijk als ja, Cloud met Substitute natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er wordt gezongen van joh, ja, het is heel erg dat ze weggaat. En ja, dat je alleen bent en zo. Maar als ze nou niet terugkomt en je voelt je al te alleen, dan ben ik er altijd nog voor je. Ja, zo lopen die dingen dan een beetje af. Goed, zometeen nieuwe muziek van Prosper samen met Clooney. En het heet Free Your Mind. Heeft niks te maken met de jaren 90 hit die we destijds hadden. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg-Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53.

0: 50 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale producties en evenementen, zoals een benefietconcert voor Parkinson-onderzoek, staan ook op de agenda. Jeugdtheater krijgt extra aandacht met gesponsorde kaarten voor kinderen. Het weekend weer in het land van Kuik. Tijdens Hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien, vooral in de ochtend, en kans op lichte grondvorst in de nacht. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
2: Dan nog even het verkeer in de regio. Ja, er is eigenlijk nauwelijks verkeer, want iedereen die is thuis of onderweg naar zijn vakantiebestemming voor een kort weekendje. Hè. Het rijdt lekker door rondom het land van Kuik, dus geen meldingen.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Casper samen met Cocoon. En het plaatje heet Free Your Mind. Hij duurt net iets meer dan 3 minuten. En volgens mij heeft het ook ongeveer zo lang geduurd om hem in elkaar te zetten. Dat dan weer wel. Goed, je luistert naar Afslag LVC. En ik neem je eventjes mee terug naar de 80's. Naar de tijd dat er goede dans- en muziekfilms werden gemaakt. Zoals Footloose. En in de original motion picture soundtrack van Footloose kwam ook deze plaat voorbij. Hier is Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Hier in Afslag LVC.

natuurlijk hele mooie gauwouwe hier in afslag LVC. Zoals deze van de Stranglers. Je hebt geluisterd naar Golden Brown natuurlijk. Zometeen gaan we nog eventjes kijken naar de verkeerssituatie. Al heeft het niet zoveel om het lijf, is nog even een mooie classic van Candy Staten. Je kunt geluisteren naar Young Hearts. Run Free.

0: zo is het natuurlijk ook. Hè. Young Hearts Run Free. Candy Staten die zong erover. En zolang je hart nog jong is, laat het gewoon lekker rondfladderen. En van alles ontdekken en zo. Hè. Want er komen nog dagen genoeg waar het allemaal moeilijk wordt. Als je ouder wordt en verslijt. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie op dit moment in en rondom het land van Kuik. Er is wederom niks over te melden, dus we zijn snel klaar. Alles rijdt lekker door, mensen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zijn toch nogal uitnodigingen, Vinnie. Touch me all night long. Cathy Dennis hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen regionaal talent eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Namelijk Celesta Da Vinci samen met Ben Quinlan en Fuel to the Fire. Je hebt er al het een en het ander over gehoord natuurlijk hier in Afslag LVC. En ook bij Herman van Gaal in plein 33. Fuel to the Fire komt er zometeen aan. Maar eerst eventjes Fuel to the Portemonnee misschien wel.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Hoi, ik ben Celesta Da Vinci en dit is mijn nieuwe single bij Omroep Land van Kuik.

0: Celeste Da Vinci samen met Ben Quinlan en Fuel to the Fire van de EP Celtic Heart. En ja, morgen komt eigen single uit met Celeste Da Vinci. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Daar hebben we het afgelopen zondag bij Herman in zijn programma over gehad. Dat is dus Supernova. Die kan je vanaf morgen op de platforms gaan vinden. En ja, het is niet echt een radioplaatje. Dat dan weer niet. Het zit in de cinematic, dus de filmografische hoek, zeg maar. Hè? Een beetje Hans Zimmer, maar dan les 1 nog. Goed, we gaan trouwens nog even naar wat andere Kelten luisteren. En dat doen we met de Proclaimers. I'm Gonna Be, oftewel 500 Miles, zo heet hij ook nog wel. Ik ga even een pint pakken, hè? Of een emmer Guinness leeg drinken, dat kan ook. Dan gaan we aan de andere kant van 5 uur verder met deel 2 van Afslag LVC. Tot zo.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare... Een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen. Maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJssel is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding... Gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC,

0: Ja, zo heette die ook inderdaad. Michel van Noam Betan. En dit was de inzending van Israël voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar, inderdaad. Ja, en ik moet toch zeggen, ja, dit zit muzikaal gewoon echt wel weer lekker in elkaar. En die gozer die zingt ook gewoon meer Frans dan onze Cloud 2 jaar terug met zijn C'est la vie, hè. Dus ja, wat dat betreft, het kan dus wel een beetje Frans zingen. Goed, terug bij het tweede deel van Afslag LVC. Welkom tot aan de klok van 6 uur. Nog wat muziek en informatie, ook al is het voornamelijk muziek deze keer. Want ja, het is rustig, hè. Dit is Hemelvaart. De redactie die heeft het ook een beetje rustig. Er zijn een aantal mensen die een dagje vrij hebben genomen. En bovendien gebeurt ook niet zo heel erg veel op zo'n mooie, rustige dag. Nou ja, mooi. Het zou fijn zijn als het warmer was en een beetje het zonnetje scheen. Maar goed, los daarvan. We kijken straks nog wel eventjes naar het verkeer. We hebben nog de agenda voor je. We hebben het streeknieuws toch voor je. En we gaan ook nog wel even naar de beurs kijken rond 6:10. Dan hebben we dat in ieder geval allemaal toch maar weer afgetikt voor deze donderdag. Goed, we gaan aan de muziek. Mensen, welkom bij Afslag LVC, deel 2.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: dit zijn toch een beetje de radioplaatjes uit lang vervlogen tijden. Je hebt geluisterd naar Spooky and Sue en Swinging on a Star. En zo komen we weer aan bij de verkeersinformatie die er eigenlijk vandaag helemaal niet is. Want het is namelijk Hemelvaartsdag, lieve mensen. En dat betekent dat je rustig door kunt rijden rondom het Land van Kuik. Dat is fijn, hè?
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op.

David Bowie op je radio met Let's Dance. Nou, dat is inderdaad een heel goed idee om lekker ergens te gaan dansen. Maar ik weet niet wat er allemaal open is om te gaan dansen vanavond in het Land van Kuik. Misschien is het een goed idee om ergens iets lekkers te gaan eten. Een hapje gaan eten. Misschien een beetje wokken ergens of zo. Hè? Van die wokrestaurants heb je waar je gewoon lekker je ingrediënten bij elkaar kan verzamelen. En dan ga je nou zo'n wokbalie en dan wordt het in een minuut tijd of zo, wordt het even heel snel en heel erg lekker en vakkundig voor je klaargemaakt. The Wok of Life, zou je bijna kunnen zeggen. De Dire Straits maakte er een liedje over. Dan kijken we zo nog even in de agenda.

0: nog wel even horen, hoor. Sommige mensen hebben hier langzamerhand een beetje genoeg van. Maar ja, ik kan het nog wel eventjes horen. The Walk of Life van de Dire Straits hoor je hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met Robbie Williams. Die hebben we ook nog op het programma staan. En Cloud, daar hadden we het in het vorige uur even over. Die komen er zo ook meteen aan nog met Substitute. Dat allemaal zometeen. Eerst kijken we nog even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ja, we hadden het in het vorige uur al eventjes over deze band Cloud. Uit Zuid-Afrika zijn ze afkomstig en ze zijn aan, in de tweede helft van de jaren 70 daar opgericht. En ze waren eigenlijk de eerste all-girl pop- en rockgroep. De eerste meidengroep in Zuid-Afrika inderdaad. En met deze plaat, maar ook met Save Me, die iets later kwam, scoorden ze ook enorme hits internationaal gesproken. En dan was in die tijd van de apartheid best bijzonder dat je gewoon buiten Zuid-Afrika toch kon scoren als artiest zijnde. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Zometeen nog veel meer goede muziek voor je onderweg in Afslag LVC. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws en het weer en het verkeer van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Schouwburg Kuik heeft tijdens de

0: voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale producties en evenementen, zoals een benefietconcert voor Parkinson-onderzoek, staan ook op de agenda. Jeugdtheater krijgt extra aandacht met gesponsorde kaarten voor kinderen. Het weekend weer in het land van Kuik. Tijdens hemelvaart is koud en nat, met temperaturen rond 12 graden. Donderdag zijn er buien, vooral in de ochtend, en kans op lichte grondvorst in de nacht. Vrijdag en zaterdag zijn er meer droge perioden, met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Zondag wordt zonniger, met maxima van 14 tot 17 graden. Volgende week stijgt de temperatuur verder. Een 23-jarige man uit Boksmeer stond woensdag voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel. Bij het ongeval in Sandbeek op 5 maart vorig jaar raakte een fietser ernstig gewond. De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
2: Dan nog eventjes het verkeer in het land van Kuik. Nou, er is eigenlijk weinig te melden. Het rijdt allemaal nog steeds lekker soepel door en er zijn geen meldingen. Dus gewoon varen bieten. Ja.
3: Jij, luisteraar, luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

WC op deze Hemelvaartsdag 14 mei 2026. Hier bij Omroep Land van Kuik. Daar luister je lekker naar nog tot aan de klok van 6. Dan hebben we een uurtje classics en hits non-stop. En dan hebben we straks nog 2 uurtjes gitaren tussen 7 en 9. En dat doen we met Henk Center. En blues en rock, ja, die komt ook nog voorbij. Over gitaren gesproken. Alice Cooper, die was er ook altijd goed in. Laten we die er eventjes bij pakken. Moet je horen. Lekker toch? Dit is Poison in afslag LVC.

0: Toronto dit. Poison van Alice Cooper hoorde hier in Afslag LVC. En het leuke is dat onze jeugd mensen dit soort dingen ook weer ontdekt. Omdat af en toe op TikTok wel eens clipjes opduiken waar dan deze muziek weer bij gebruikt wordt bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk leuk. Zo komen ze dan ook weer in aanraking met muziekstijlen van, ja, van vroeger, zeg maar. Zoals dit. Dit is wel heel mooi. Het gaat even alle kanten uit hier in Afslag LVC. Dat hoor je wel weer natuurlijk. Dit is Dinah Washington. And I'm mad about the boy.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

0: Ja, ze worden zo niet meer gemaakt, hè. Dinah Washington en I'm Mad About the Boy. Hier een afslag LVC. Nou, dan kunnen we nu even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Nou, daar is wederom niks over te vertellen, dus daar zijn we snel mee klaar. Je kan lekker doorrijden. Dan gaan we gauw de volgende draaien, want we hebben nog veel meer muziek voor je onderweg. Alhoewel, muziek. Dit is de nieuwe van Suzanne en Freek. Ja, en ik draai hem omdat hij dan voorlopig weer eventjes uit mijn playlist verdwijnt. Dus vandaar zeg maar. Halverwege.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is nieuw.

van een Freek. Dus halverwege, nou ja, voor mij hoeven ze hem halverwege niet verder te draaien eigenlijk. Wat is dit lelijk geproduceerd? Sorry dat ik het zeg. Het liedje is wel aardig. Alleen ja, vooral die stem van Suzanne, die is zo geprocessed dat ik denk van, als die mensen hun eigen liedjes produceren, dan zou ik daar als bijvoorbeeld...

0: begint langzamerhand dan weer. Hè? Dat is altijd leuk natuurlijk. P. Lion was dit en Happy Children. En nou moet ik even het goede tapje nog openen weer. Want we zitten goed in de tapjes hier. Oh, was het wel deze? Nou, dat is dan mooi. Dan kunnen we namelijk gelijk door naar een dagelijks terugkerend ritueel, lieve mensen. En dat zijn de beurzen. We gaan even kijken naar de financiële situatie op dit moment. Want dat moet ook af en toe gebeuren. Hè. Het ging vandaag door. Ik dacht dat van alles gesloten was. Maar er werd gewoon gehandeld. Niet dat het een heel groot verhaal was. Maar we gaan toch even kijken. De Ajax die sloot op 1021,6 punten. En dat is een winst van 1,1. Want we vertrokken van 1010,1 om precies te zijn. Dus toch wel weer een winstje. Dan Engeland, de FTSE 100. Die sloot op 10.373 punten. Een 0,5% in de plus. Dan kijken we nog even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7509 punten. Dat is 0,9% in de plus. En de Nasdaq staat ook in de plus op 26.667 punten. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €4.011,60. En voor zilver €72,84. Prijzen zijn natuurlijk per troy ounce. Heb ik alles verteld, blijf ik vertellen. Maar dan weet je het in ieder geval wel. Nou, dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je €69.502. En voor een ethereum €1.966, mensen.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nou, dat zullen we dan ook maar niet doen. Ik ga hem wel meteen afsluiten, want we gaan er een einde aan bakken. We waren al een beetje aan het einde van het programma gekomen. Tot zover deze aflevering van Afslag LVC voor deze 14e mei 2026. Ik wens je vanavond veel plezier bij het kijken naar het Songfestival. De tweede halve finale is erop. Hè. We hebben toch nog steeds mensen die daar erg van houden. Dus ik ga ook maar even kijken, want dan kan je tenminste wat roepen over de muziek en over de acts die voorbij komen. Als je overal een mening over wil hebben, dan moet je je wel informeren. Zo werken die dingen ook wel weer. Morgen is er geen afslag LVC, zeer waarschijnlijk. In ieder geval zeker niet met mij. Want ik zit morgen namelijk in Delft voor een soort van artist encounter met de mannen die op dit moment al op de achtergrond hoort. Namelijk Federico di Bonaventura en Paolo Gozzetti, de mannen van Italo Connection. Hartstikke leuk natuurlijk, daarvoor ben ik er morgen niet. Maandag hoor daar meer over. Ik wens je een fijn weekend alvast. En maak er wat leuks van, ook al is het weer niet zo goed en het land van Kuik. Maandag ben ik er weer met een nieuwe afslag LVC. En dan vertel ik je alles. Maar dan ook alles. Vanavond veel plezier nog bij onze programma's. Henk Senten komt ondergaan met Blues & Rock om 7 uur. Dat kan ik je nog wel vertellen. Van 7 tot 9 is dat dan. En morgen, het kan zijn dat José mijn programma overneemt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon naar de beste classics en hits kunt luisteren. We gaan het vanzelf meemaken. Blijf luisteren, dan kom jij erachter. Tot maandag.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Maarn-Kessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt de Hocht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A16 en dan via de E19. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
15: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Grave sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd vanwege veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd, met 170 voorstellingen, waaronder drie

Daarvan blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.

0: het AZ7 van de toekomst eruit? Volgens het COA is het een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gave of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Hè? Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AC in Grave ook een beetje het AC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Alle onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend, niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving, die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken, zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Grave, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

y'all.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars.
10: Service First, Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

fellas. See, she rocks like an old fishing boat, baby.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wellsbeek-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij drie jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice.
10: Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
13: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Grave sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd vanwege veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd, met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Bekende gezelschappen zoals Theater Oostpool en het Nationale Theater treden op. De belangstelling voor theaterbezoek groeit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.

van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Look me up.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
2: Dichterbij.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het land van Kuik,
0: 94.0 FM.

In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Graven sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd vanwege veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Bekende gezelschappen zoals Theater Oostpool en het Nationale Theater treden op. De belangstelling voor theaterbezoek groeit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31 196.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.